0: Sticky sucker, sticky sucker.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Sticky sucker, sticky sucker.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Sticky sucker, sticky sucker.
1: Hoi, hoi, hoi.